0: 24?
1: Precies, tegen de vrienden in ieder geval.
0: Zeg maar.
1: Sigma 49 in Alpha.
0: Sigma 49 in Alpha.